0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Nederlandstalige muziek en oldies.
1: Die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de 3e editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de 3e editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jongeman van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan 1 iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkend water stroomt zo de gangen in.
2: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
1: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel. Een droom die uitkomt, zegt ze.
3: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
1: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag in 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En op dinsdag is zomers.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: van Busco in Kerkske Haaltert, waar vakmanschap een traditie is. Al meer dan 60 jaar staan wij garant voor het perfecte plaatje. Van binnen tot buiten. Bij Van Busco draait het om totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Van Busco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Van Busco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Van Busco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Welkom

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jongeman van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan 1 iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkend water stroomt zo de gangen in.
2: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
1: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel. Een droom die uitkomt, zegt ze.
3: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
1: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag in 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En op dinsdag is zomers.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: Zo, het is 6 minuten na 9 uur hier op de zondagmorgen. Ik ben hier vandaag niet alleen natuurlijk. Goedemorgen Gerda.
1: Goedemorgen Ruud, goedemorgen beste luisteraars allemaal.
0: Ja, daar zijn we weer. Het is,
1: Weer zondag.
0: Het is weer zondag en tussen 9 en 12 uur wil dat zeggen bij Radio Nova dat we natuurlijk weer gaan trachten jullie allerfijnste muziek te draaien. En dat kan allemaal dus op verzoek. Ik heb hier veel nummers klaarstaan, maar jullie verzoekplaten mogen er uiteraard allemaal bij. Daar zitten we eigenlijk ook wel een klein beetje op te wachten. Hè?
1: Ja, normaal gezien is de Hallo Weekend het programma voor de luisteraars zelf.
0: Ja,
1: hè?
0: Inderdaad. Heb jij iemand die jarig is? Wil je iemand in de bloemetjes zetten? Wil je iemand van harte beterschap wensen? Heb jij gewoon een plaat in gedachten die je op deze zondagmorgen heel graag wil horen via Radio Nova? Wel, Gerda, vertel maar eens even heel vlug hoe dat het allemaal kan.
1: Ja, dat kan via onze gekende kanalen natuurlijk. Dat kan via onze Facebookpagina. Daar staat een foto van ons. Daaronder kan je je verzoekje plaatsen. Dat kan via de website www.radionova.be. Het kan via de Radio Nova app. En het kan natuurlijk ook via onze telefoon 0469 18

0: 83 60.
1: Inderdaad, dat is 0469 18 83 60 als jullie heel graag iets willen horen op de radio. 0469 18 83 60. Willen jullie dat niet live doen op de radio? Geen enkel probleem. Gerda heeft heel veel papier hier klaar liggen. Ze kan alles netjes noteren en dan hoor jullie dat allemaal langskomen. Dus op de radio via radionova.be, jullie internetradio. Luisteren kan ook via de Radio Nova app. En hebben jullie er zin in? Jullie kunnen meekijken in onze studio. Dat kan door even op de videostream te klikken en dan kijken jullie mee live in Studio 3. Zo, ik denk dat ik alles verteld heb, Gerda. Je hebt me net verteld dat Jovalli een nieuwe plaat uit heeft.
0: Ja, inderdaad.
1: Het nummer dat heet Dans met mij. Wel, we gaan dansen, we gaan hem draaien. De allernieuwste single voor Jovalli. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Nova.

geen vrolijke plaat is, hè? De nieuwe single voor Jova, die uit sinds gisteren, geloof ik. En jullie horen dat dan nu al hier op de radio, op Radio Nova, hier op de zondagmorgen in Hallo Weekend. Ik moet heel even naar de telefoon, want ik denk dat onze eerste beller al hangt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb geen verbinding met Karin. Nee, gaat op een of andere manier niet lukken, maar we kunnen dat wel heel... Nee. Karin, wij gaan jou zo dadelijk heel eventjes terugbellen, want ik had hier een telefoonverbinding met Karin, anders moet je nog een keer proberen. Hallo Karin? Nee. Op een of andere manier lukt het niet. Ik had hier wat nieuwe bekabeling en dergelijke voorzien, maar dat blijkt dan op een of andere manier toch niet te lukken om Karin op de radio te krijgen. We gaan haar terugbellen, we gaan dat zo dadelijk in orde zetten. In ieder geval, we gaan zo meteen ook haar plaat aan draaien. Ik heb nog wel eventjes heel iets anders hier. We gaan eventjes dit klaarzetten. We gaan zo meteen nog een keer terug opnieuw proberen met Karin. We gaan eerst luisteren naar deze plaat. En dat allemaal van Baptiste Weeding. Dit is Sunday Morning. Goedemorgen allemaal.

0: Ja, dat is het inderdaad. Sunday morning hier bij Radio Nova. Dat was Betty's Reading. We moeten nog een keer proberen, omdat we verbinding hebben met Karin. Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, nu ben je er wel, Karin. Ja, ik heb hier wat met de kabeltjes aan het spelen geweest. Van de week wat nieuwe kabels geïnstalleerd en dergelijke. Maar die ene bleek niet te werken. Dus maar nu ben jij luid en duidelijk op de radio. Karin, ik moet jou eerst heel hard feliciteren.
1: Dank u.
0: Want jij bent oma geworden, hè?
1: Ja, ik ben oma geworden, ja.
0: En is alles in orde, Karin?
1: Alles is in orde, ja.
0: Alles in orde met het kindje. Wel, wel, allemaal heel goed nieuws. Plezant is dat, hè? Oma zijn.
1: Ja, dat is heel plezant, ja.
0: Ah, voilà. Zeg, Karin, vertel het eens. Hè. Wat kunnen wij voor jou betekenen?
1: Ah, wel, ik zou graag dat plaatje laten draaien van Stella van de geboorte van mijn kleinkind.
0: Ja, dat nummer heb ik gevonden. En dat gaan we zo meteen draaien. En voor wie mag dat allemaal zijn?
1: Ja,
0: vooral voor jullie zelf natuurlijk, hè?
1: Ja, voor onszelf en dan ook voor mijn zoon, die vader geworden is, Stijn, ja. En zijn vrouw, Catharina. En ook voor het hele Radio Nova team.
0: Oké, dankjewel. Dat zal het zijn, Karin?
1: Dat zal het zijn, ja.
0: Voilà, ik zeg Karin, geniet nog van de muziek die we gaan draaien. Maak er nog een hele fijne zondag van, daar samen met Jurgen. En we gaan natuurlijk jouw plaat draaien. Het is een mooi nummer, hoor. Ik ken het wel, maar het is ook al heel lang geleden dat ik het nog gehoord en gedraaid heb op de radio. Het is van Stella dus en de geboorte van een kleinkind. Karin, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.
0: Ja, dag Karin.

0: ja, dat is het mooiste wat de mens kan voorkomen.
1: De geboorte van een kleinkind, ook bij Karin natuurlijk en bij Jurgen. Heel hartelijk proficiat voor jullie beiden. De geboorte van een kleinkind, dat was een Hollandse klassieker hoor. Dat was inderdaad Stella. Gerda, we moeten nog een verzoekplaat draaien.
0: Ja, ik kreeg een berichtje binnen van Anja de Sager. En zij schrijft, een plaatje voor de verjaardag van Ruud.
1: Hola, ben ik jarig geweest?
0: Ja, gisteren zeker. Hè?
1: Inderdaad, dat was gisteren.
0: En ook voor alle andere jarigen. Ook voor alle luisteraars en DJ's van Radio Nova. Voor alle zieke en eenzame mensen. En dat komt vanwege Anja en Jan. En zij vraagt natuurlijk een plaat van Rob de Nijs.
1: Ja, Anja, dankjewel. Dankjewel voor de verjaardagswensen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En we zijn natuurlijk altijd heel blij met jouw verzoekplaat. Want dat wil zeggen dat ik er weer een leuke mag uitkiezen van Rob de Nijs. Ik heb er eentje gevonden die je niet al te vaak hoort op de radio. Het gaat over onweer.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.
4: Goedemorgen.

0: Hey, dat zijn die klassiekers die je niet al te vaak hoort hier op de radio. Hè? Dit was Luis Fernandez samen met Peter Kent. Het nummer dat heette Solo Portie. Ja, jij hebt toch nog berichten in de kranten. Ja, we hebben het er wel vaker over, ik weet dat. Maar er komt nog zomer aan.
1: Wel ja,
0: dus de zwembroek mogen we nog even uit de kast laten.
1: Ja, maar allee, het is al een beetje extreem overal. Hè. Hier is zomer, in sommige streken zijn het overstromingen en stormen. En, het is toch wel raar aan het worden.
0: Dinsdag gaat het richting de 30 graden.
1: En morgen dus, een beetje regen zeker.
0: En morgen een beetje regen, maar dinsdag dan wordt het 30 graden. En dat wordt nog even puffen. Even na zomeren en dat allemaal in september ondertussen al.
1: Ja, dus, bijna oktober. Hè?
0: Bijna oktober, inderdaad. Oktober, november, december.
1: Ja, dus... zwijf van uw kerstboom. Hè?
0: Ja, maar het komt wel dichterbij, Gerda. Dus de tijd gaat snel. Kijk nu al uit naar mijn kerstboompje hier in de studio. Altijd plezant. Ja. Moet er gaan komen ook weer dit jaar. Gerda, vertel eens, verzoekplaten.
1: Ja, ik kreeg hier al een berichtje binnen van Marleen Koppels. En zij schrijft, goedemorgen Ruud en Gerda. Graag een plaatje van de Picnics, I'm Alone Forever. En dat voor Ruud zijn verjaardag. En voor alle eenzame en zieke mensen. Voor mijn liefhebbende man Theo. En zoon Andy Gijs. En het ganse Radio Nova team. Lieve groetjes.
0: Van Marleen. Marleen Koppels. Marleen, mooie keuze van een plaat. We gaan hem nog eens draaien. Die klassieker, dat van de Picnics.

0: van mij afhangt. De ideale plaat om uit jullie bed te komen, denk ik dan. Lekker rustig wakker worden. Perfecte keuze van Marleen. Marleen Koppes, die vroeg deze plaat aan. Deze klassieker ondertussen alweer al heel lang geleden al. Voor de Picnics, het nummer dat heette I'm Alone. We zijn niet alleen, Gerda.
1: Nee, we zijn niet alleen, we zijn met veel.
0: We zijn met velen, hè. Ja. Zeg, vertel het eens, hè. We hebben nog meer verzoekplaten.
1: Ja, ik heb een berichtje, een heel lief berichtje binnengekregen. En Ruud, zet uw klokken maar een beetje open, want het zal nodig.
0: Is het voor mij?
1: Zal nodig zijn.
0: Wacht even, hè. Ja?
1: Isabel Steenbeke, die stuurt. Ik wil een plaatje aanvragen voor de man met de mooiste radiostem van Vlaanderen.
0: Hola.
1: Ruud, gelukkige verjaardag van Andy, Isabel en Lore.
0: Oké.
1: Okay. Als dat niet lief is.
0: Dat is heel lief. Dank je wel, Isabel, voor deze mooie woorden hier op de radio. Is het al gedaan?
1: Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja. Het is al meer dan genoeg, hè. Ja,
0: ik vond het heel tof en ik dacht dat er nog een stukje kwam.
1: Hé, hey, niet overdrijven.
0: Nee. Vertel me.
1: Ja, ah, ja. Zij wilde praten van Dana Winner met Stilte van de Stad.
0: Dankjewel, Isabel. Dankjewel, Andy. Dankjewel, Lore, voor het aanvragen van deze plaat. Dat voor mijn verjaardag gisteren. Dana Winner.

0: Gerda, er staat hier een hele mooie tekst op haar site. Dana Winner raakt opnieuw recht in het hart met haar nieuwe single De Stilte van de Stad. Een poëtische ballade over gemis, verlangen en de blijvende aanwezigheid van een verloren liefde. Staat dan nog verder. Met haar warme, emotionele stem brengt Dana een ingetogen lied vol troost, herkenning en verbondenheid.
1: Hoe mooi is dat.
0: Wat een poëzie hier op Hallo Weekend op de zondagmorgen. Mooi nummer. Dankjewel Isabel voor het aanvragen van deze plaat. En dat allemaal speciaal voor mij.
1: Yeah.
0: Ja, dankjewel daarvoor. Gerda, nog meer verzoekplaten.
1: Ja, Molly die schreef ook een berichtje. En ze schrijft, goedemorgen Ruud en Gerda. Kun je een plaatje spelen van Luc van Meeuwen? Kies er maar eentje. Voor jullie, voor Stonzi, voor Stef, voor Jacqueline, voor Ilseke, voor Ronnie... En voor het hele Radio Nova-team en alle luisteraars, een fijne zondag gewenst.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Zondagmorgen 27 september alweer al bij Radio Nova in Hallo Weekend. Dat was 5000 volt en dat wel met het nummer I'm on fire. Ja, hier zouden we van in brand vliegen, hè?
1: Als ik 5000 volt.
0: 5000, Gerda.
1: Ja, 5000. Ik was een beetje verkeerd.
0: Je was in het dialect, hè?
1: Ja, wel ja, maar ik vind het dialect eigenlijk heel sappig en heel mooi.
0: Ola, maar als jij in dialect gaat spreken, dan gaan de mensen het volgens mij niet verstaan.
1: Zeg.
0: Ik kwam...

0: hier wonen en ik hoorde jullie spreken en ik snapte er eigenlijk helemaal niks van. Ik kom uit het Antwerpse.
1: Ja, ja. Daar noem je het nu weer een keer. Hè?
0: Inderdaad, ja. We gaan niet afwijken. Ga vlug verder met de volgende bezoekplaat.
1: Ja, het is vandaag complimentjesdag.
0: Is complimentjesdag? Wel, ja. Laat maar komen. Ik heb er graag heel veel.
1: Ja, maar wie zegt dat voor u is? Patrick van Liedekerke die stuurt een bericht en hij zegt: goedemorgen Herda en Ruud. Graag zou ik een plaatje van Tom Jones, Help Yourself, draaien. Dit voor iedereen bij Radio Nova. En ik wil ook Rudy en Tanja, die gisteren een prachtig programma gepresenteerd hebben. Ze doen het fantastisch samen en groetjes van Patrick.
0: Ah, oké. Okay. Ja, Rudy en Tanja waren gisteren en volgende week zaterdag, Patrick, komen ze nog een keertje op de radio. Ja. Op zaterdagmorgen in Hallo Weekend dus. Dan kan jij ook weer genieten van de prachtige muziek van Rudy en Tanja. En ze draaien heel veel op vinyl, hè Gerda? Ja, de vinyltjes worden er heel veel gedraaid. Ja. Dus de allerfijnste klassiekers komen volgende week zaterdag natuurlijk ook weer langs op jullie radio, Radio Nova. Waar we nu ook deze prachtige klassieker mogen draaien. Uit ver vervlogen tijden is dit Tom Jones. Dit is Help Yourself.

0: Ja, ik heb de afgelopen week nog een concertje meegepikt van deze beste man. Nog heel even bekeken, zoals ik wel vaker doe. Lekker wat muziek luisteren. Ik kwam hem tegen en ik heb bijna heel dat concert, duurde niet al te lang, helemaal uitgekeken. En toen bracht hij uiteraard ook dit nummer, Help Yourself. Een plaat die werd aangevraagd hier bij Radio Nova. Gerda, nog platen. Vertel maar.
1: Ja, ik kreeg nog een berichtje binnen van onze collega Frank de Groef. En hij zegt, goedemorgen.
0: Is hij op wandel?
1: Nee, hij is niet op wandel, hè, Ruud. Hij moet werken vandaag.
0: Ah, hij moet werken vandaag.
1: Ah ja. Goedemorgen Ruud en Gerda. Graag had ik de plaat, zou ik een praat aanvragen voor Biljartclub Elkerlik. Voor alle mensen die hier helpen, spelers en alle mensen die zijn komen eten. Vandaag zijn we er klaar voor om de mensen opnieuw te serveren, zegt hij.
0: Ja.
1: Hij zegt van harte welkom. Wij zijn gisteren geweest.
0: Wij zijn gisteren geweest.
1: En het, ja. Het is lekker.
0: Het, inderdaad, dus, het was lekker. We hebben volle van gegeten. Lekker in een bladerdeegkorfje. Met lekkere frietjes erbij. Dus ik denk dat er dan nog wel mensen bij kan. Waar was het weer? In Haltert, hè?
1: In Haltert, ja. In de, wacht, ik ga een keer kijken, want hij heeft mij het
0: We gaan er nog even wat reclame voor maken, Gerda. Huh? We hebben gisteren dus lekker gegeten en dat was in Haltert.
1: Ik dacht dat dan in de Gerardsbergse straat.
0: Ja, Gerardsbergse straat nummer 57. Daar moeten jullie zijn dus voor het eetfestijn. En dat wordt allemaal georganiseerd door de biljartclub van Frank de Groef.
1: Ja, en dat is aan democratische prijzen, moet ik zeggen.
0: Ja, inderdaad.
1: €15, dus dat is
0: niet te zeggen. Het was inderdaad een lekker dat we daar gegeten hebben.
1: En hij vraagt...
0: Ja, doe maar.
1: Blikkendag van... Sven Versteeg.
0: Sven Versteeg en de Blikkendag voor alle mensen al daar die daar allemaal aan het helpen zijn vandaag op een eetfestijn van de biljartclub van Frank de Groef. Goedemorgen allemaal.

0: Het is vandaag Blikkendag hier bij Radio Nova. Een plaat die werd aangevraagd. Sven Versteeg hier. Ja, dat is bijna 10 uur, hè?
1: Jepla.
2: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, jongens. Wie lust
0: ja,
2: een koffie?
0: Ik lust wel een lekker kopje dampende koffie, Gerda. Ga jij daar zo meteen voor zorgen?
1: Ik denk dat dat eigenlijk onder lichte dwang zal zijn.
0: Onder lichte dwang?
2: Je kan. Ja.
0: En wat ik er ook nog bij wil, is een lekker
1: koekje.
0: Een lekker koekje. Dus dat gaan we zo meteen allemaal doen. Lekker koffie drinken. We gaan onderweg richting het nieuws van 10 uur. En daarna gaan wij uiteraard verder met deel 2.
3: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469-188-360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jongeman van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan één iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkend water stroomt zo de gangen in.
2: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
1: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel. Een droom die uitkomt, zegt ze.
3: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
1: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag in 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En op dinsdag is zomers.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
5: De zon komt op. De koffie is klaar. Dit is Hallo Weekend met Ruud en Gerda.

0: Gerry, je bent volop aan het schrijven.
1: Nee.
0: Hebben we nog verzoekplaten?
1: Nee, momenteel niet.
0: Hebben wij helemaal geen verzoeknummers?
1: Nee.
0: Daar zal dan toch stilletjes aan verandering in moeten gebracht worden.
1: Ja, hè? Ik denk dat iedereen nu stilletjes aan wakker wordt.
0: Ja, ik heb hier heel veel muziek klaarstaan. Maar jullie muziek, die mag dan natuurlijk bij. Want daar dient ook dit programma voor. Groeten, verzoeken, van alles en nog wat. Dus Gerda, nog vlug even. Hoe kan dat allemaal?
1: Dat kan allemaal via onze Facebookpagina. Dat kan via onze website www.radionova.be. Dat kan ook via de Radio Nova app, die trouwens gratis te downloaden is.
0: Yep.
1: En dat kan ook via onze telefoon 0469 18.

0: 8383 60.
1: Inderdaad, 0469 1883 60 voor jouw favoriete platen hier op de radio. Dus laat maar komen. We horen het heel graag van jullie. 0469 1883 60. Dit is Danny de Munk. Welkom in deel 2. Daar was je.

0: Ja, Gerda, groot nieuws bij Raymond Hermans, want hij is gisteren papa geworden. Deze Raymond Hermans van een dochter. En de dochter heet Lynn. Dus het gaat allemaal goed. Dus hij is een gelukkig man. We draaien zijn nieuwste plaat hier op de radio. Het nummer dat heette Ons pakken ze niet. Gerda, hebben wij al verzoekplaten binnengekregen?
1: Nee.
0: 0469-1883-60. Jullie kunnen een bericht sturen via onze website. Rechts onderaan. Even daarop klikken en dan sturen jullie een bericht. Oftewel een bericht via onze Radio Nova app. En dan gaat er hier bij Gerda een bel klinken. Dat wil zeggen dat er een verzoekplaat binnenkomt. Dus ik zou die bel wel een paar keer willen horen gaan hier op de zondagmorgen. Dus laat maar komen. En ondertussen hebben wij hier nog wel wat muziek gevonden dat we natuurlijk voor jullie kunnen draaien. Maar jullie verzoekplaten, ze zijn zo belangrijk. Ze zijn zo plezant. Kies er wat leuke uit. We draaien ze allemaal. We gaan allemaal genieten van een Beautiful Sunday. Wel, Daniel Boone maakte er al lang geleden een liedje over. MUZIEK

0: Ja, Gerda, wat ik me dan afvraag, van hoe zouden ze bij dat nummer van Koos Albert zijn gekomen? Zijn het je ogen? Ja, je moet daar toch maar op denken als zangduo. Zo van, oh ja, we gaan een liedje zingen van Koos Albert. Zijn het je ogen?
1: Maar ik denk dat er daar wel andere mensen achter zitten. Hè?
0: Zou dat?
1: Maar, ja.
0: Ik vind het wel een mooi liedje.
1: Ja, en het gaat goed bij hen.
0: Ja?
1: Ik vind het eigenlijk mooier als het origineel.
0: Ja, inderdaad. Er zijn misschien mensen die daar anders over denken, die Koos Alberts wel heel, heel leuk vonden. Hebben jullie Koos Alberts klassieker dat jullie trouwens graag willen horen op de radio? We draaien het allemaal hier hè, bij Radio Nova. Gerben, je hebt van de week nog een vraag gekregen over een plaat.
1: Ja, wel, Martin die had vorige week zondag nog juist na het programma ergens een berichtje gestuurd
0: ja.
1: om een plaatje aan te vragen van Tarkan. Maar... zij heeft dat via sms gedaan op het nummer van Radio Nova.
0: Mm-hmm.
1: Dus mensen, als je een sms stuurt naar het nummer van Radio Nova, wij krijgen dat niet.
0: Nee, wij krijgen dat jammer genoeg
1: Want
0: niet.
1: Want bij ons wordt enkel de telefoon doorgestuurd.
0: Ja.
1: Dus als je een nummer wilt aanvragen via sms, dan doe je dat op mijn persoonlijke sms of doe je dat bij Ruud op zijn persoonlijke nummer.
0: Facebook, Messenger, jullie kunnen dat allemaal wel vinden.
1: Ja.
0: Maar anders is het gewoon bellen naar 0469 18 83 60. Dat krijgen wij hier wel binnen. Jullie kunnen nog een verzoekplaat ingeven via de Radio Nova app. Via onze website lukt het ook. En jij hebt vanmorgen, deze morgen, Gerda, een bankkaart geplaatst op onze Facebookpagina. Daaronder kunnen jullie ook jullie verzoekplaat zetten. Maar even terugkomen op die plaat van Martin, Gerda.
1: Ja, wel, Martin zou die plaat graag gehoord hebben. Ze heeft niet bijgezegd voor wie of voor wat, maar ik dacht dat dat ook voor Karin van der Loek was.
0: Oké, het is wel een leuk liedje. Je hoort het niet al te vaak op de radio.
1: Nee.
0: We gaan het nog eens draaien, we gaan kusjes geven.
1: Yep.
0: Hè, dat komt... Hoe? Nog een keer. Oké. Je hoort het allemaal in dit komende nummer hier bij Radio Nova.

0: Larsson.
1: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.

0: Ik heb dit eigenlijk altijd een fantastische zangeres gevonden. Connie van den Bos. Ze zong liedjes zoals Shaki van de Hoek. Wat had ze nog meer? Een roosje, mijn roosje. Een plaat die trouwens nog een tijdje geleden werd aangevraagd hier op Radio Nova. Ze overleed op 7 april 2002 alweer al.
1: Dus dat is snel eigenlijk.
0: Ja, dat is ondertussen alweer een dikke 24 jaar geleden. Voor deze Connie van den Bos. Ze zong allemaal een liedje over ome Arie. Gerda, vertel maar.
1: Ik kreeg een verzoekje binnen van Christian Doekers. En zij schrijft: dag Gerda, graag een plaatje van Jack Jersey met Lonely Me. En dat voor jou, Gerda en Ruud.
0: Dank u.
1: Voor al mijn vrienden en ook voor Chefkens.

Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Ja, ja, wat een plaat, hè. Een nieuw nummer voor Tino Martin. Dat was Ik Hoor Niks Gekt. Bij Gerda begint de bel volop te gaan. Dus daar zijn wij heel blij mee. Gerda, een volgende verzoekplaat.
1: Ja, ik kreeg hier een berichtje binnen van Mauricio. En hij schrijft graag een plaatje voor ons allemaal. Paul Severs met Boulevard de la Madeleine.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: een paard bij. Bedenk dan nog een saloon en dergelijke. Een heerlijk western dorpje.
1: En een lasso.
0: En dan kom je al heel vlug terecht bij John Denver. Take Me Home Country Roads hier op de zondagmorgen bij Radio Nova. We zijn hier voor jullie nog tot en met 12 uur. Een programma dat volledig in het teken staat van de luisteraars, Gerda. We draaien verzoekplaten. Heb jij iets te vertellen? Het kan dus allemaal via 0469 1883 60. Jullie kunnen een bericht nalaten via de Radio Nova app, via onze website of even via onze Facebookpagina. Willen jullie met ons bellen? Dat kan. Gerda kan het noteren. Willen jullie dat live doen? Graag op de radio. Kan dus allemaal. 0469 1883 60. Gerda, het is aan jou.
1: Wel, ik kreeg een berichtje binnen van Edi uit Gaverland en hij schrijft: Dag Radio Nova. Wij tellen vol ongeduld af naar de geboorte van ons eerste kleinkind. Willen jullie, ik wacht hier op jou, van doordraaien speciaal voor onze dochter Tilly en haar kleine wondertje dat binnenkort komt. En ze doen groetjes van Edi en Diana. Spannende momenten.

0: Ja, en dat nog wel helemaal live gezongen door Niek en Simon. Ze bestaan al heel wat jaren niet meer, maar hun muziek wordt natuurlijk nog altijd wel gedraaid hier op de radio. Dat was inderdaad die welgekende Rosanna. Gerda, het is aan jou.
1: Ja, Stonzi die stuurt een berichtje. Goedemiddag Gerda en Ruud.
0: Goedemorgen hè.
1: Of ja, goedemorgen. Maar ja, het is nog morgen.
0: Het is nog een beetje morgen.
1: Ja. Graag een plaatje voor ons Molly uit Aarschot en Anneke uit Buggenhout. Heel veel sterkte toe te wensen. Graag Geef mij je angst van André Hazes.
0: Geef mij je angst van André Hazes. Wel Stonzi, mooie keuze. Een plaat die weer niet al te vaak wordt gedraaid op de radio. Maar bij Radio Nova gebeurt dat dan uiteindelijk wel. Dankjewel voor jouw verzoek. Dit is André Hazes. Op de zondagmorgen nog tot 12 uur in Hallo Weekend.
2: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek,

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jongeman van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan 1 iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkend water stroomt zo de gangen in.
2: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
1: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel. Een droom die uitkomt, zegt ze.
3: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
1: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag en 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En op dinsdag is zomers.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
5: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova. Tussen 9 en 12 uur.

0: Ja, ze heeft er 4 jaar over gedaan om een nieuwe plaat uit te brengen. En dat was ook voor haar een bewuste keuze. Ik wilde niets overhaasten en bleef zoeken naar dat ene nummer waarvan ik meteen zou voelen. Dit is het. Mijn hoofd en hart zitten intussen boordevol met plannen voor nog veel meer nieuwe muziek. Herda, dat was de nieuwe single dus voor Lindsay waar ze over nagedacht heeft.
1: Ja, even nadenken is nooit niet slecht, hè?
0: Nee, inderdaad. En er zit ook een videoclip bij. En in die videoclip doen Stijn en Nouria mee. Ken je ze nog?
1: Ah, oh, is dat van Blind Fit Girl?
0: Ja, inderdaad. Stijn en Nouria die doen mee in de videoclip van dit nummer. Zo, goedemorgen allemaal. We zijn vertrokken voor deel 3 van Hallo Weekend hier op de zondagmorgen. Vandaag alweer 27 september. Inderdaad, langzamerhand komt oktober dichterbij en gaan we naar de laatste maanden van 2026. Hè? Ja, ja. Ik bekijk het zo, Gerda. Ja, je kijkt me aan. Maar,
1: dat zijn nog 3 maanden, hoor.
0: Nog 3 maanden, inderdaad. Dat is niet lang niet meer. En we zitten weer aan het kerstdiner.
1: Nee, eerst moet de Sint nog passeren.
0: Ah ja, eerst moet de Sint nog passeren. Allemaal nog heel ver weg. Gerda, we hebben nog een heel uur lang voor verzoekplaten. We hebben er nog enkele binnengekregen. Vertel eens.
1: Ja, wel. Mauricio die schrijft, ik heb er vandaag kop op. Zou ik nog een liedje kunnen aanvragen voor alle schone meisjes? En hij zegt de plaat van Elvis, My Boy. En hij zegt dat het ook een beetje voor mij is.
0: Oké.

0: aan hebben. Jullie kunnen meekijken in onze studio hier op de zondagmorgen. Het kan heel simpel via radionova.be. Even doorklikken en dat allemaal naar de videostream. Ja, ik moet deze plaat heel even afzetten, Gerda. Er begon hier al een muziekje te spelen, maar jij moet daar eerst heel even het een en het ander bij vertellen.
1: Wel ja, Edi uit Gaverland die vraagt, mag ik nog een plaatje aanvragen?
0: Tuurlijk.
1: Natuurlijk. En hij zegt, graag de bevalligste van Bart Peters. En dat is voor de toekomstige oma en opa.
0: Oké, we gaan hem draaien. De nieuwe Bart Peters hier op Radio Nova op de zondagmorgen in Halloween Weekend. De bevalligste.

0: En Spiksplinter nieuwe plaat voor Robert Pater hier bij Radio Nova. Dat nummer dat heet Heimwee. Soms heb ik heimwee. Robert Pater dus nieuwe muziek hier ook in het programma. Trouwens, Radio Nova, veel Nederlandstalig. We wisselen het allemaal af met de allerleukste klassiekers. Een beetje filmmuziek, Gerda. Dat ken je wel, hè?
1: Ja.
0: Dit is Saint John Travolta en dat wel met de Grease Megamix.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Wij draaien lekker
4: ons eigen goesting.
3: Welkom bij Radio Nova.
5: Nou ja, wij draaien lekker ons eigen goesting. Wij draaien natuurlijk ook de goesting van de luisteraars. En als het goed is, heb ik Martien aan de telefoon. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, dag Ruud. En een hele gelukkige verjaardag.
5: Ah, dankjewel Martien. Ja, het was gisteren, hè? Een lekkere, fijne dag. We hebben gisteren een plezante dag gehad. Ik heb heel veel reacties gehad op onze Facebookpagina. En dankjewel voor de felicitaties, Martien.
6: Dat is graag gedaan.
5: Hoe gaat het met jullie?
6: Ik weet precies, maar ja, we hebben nu gisteren niet thuis en wij zaten in Nederland.
5: Je zat gisteren in Nederland? Oh, tof. In de Filipijnen. Ik ga daar eigenlijk ook heel graag naartoe, zo'n keertje naar Nederland. Wij doen dat wel een paar keer per jaar, dat we daar wel een keertje komen. Dus voor de rest, alles oké met jullie?
6: Oh ja, een beetje moe, hè?
5: Ja, als je dan een beetje moet rondlopen en dergelijke, de vermoeidheid dan. Hè. Zeg, Martien, vertel het eens, hè. Wat kan ik voor jullie doen?
6: En wel, eerst en vooral voor u, voor je verjaardag, dat plaatje. En dan ook voor Karin en Jurgen, dat ze grootouders geworden zijn.
5: Ja, klopt.
6: En heel veel chance met kleintje en een dikke proficiat aan iedereen. Ja. En dan het hele Nova-team en iedereen dat ik ken.
5: Ah, voilà. Hebben we iedereen gehad, Martien?
6: Juist.
5: Zeg, gaat Ruffin vandaag naar de koers kijken?
7: Ja.
5: Hij gaat naar de koe. Ja, vanmiddag is het wereldkampioenschap. Hè? Vraag het hem eens. Ja. Vraag het hem eens. Wie gaat er winnen?
6: Ja, maar dat is een stomme vraag. Hè?
7: Ja.
6: Want bij hem is dat Van der Poel. Hè?
5: Bij hem is dat Van der Poel. Ja, maar dat zou ook zomaar kunnen. Want hij rijdt ook mee, hè?
7: Ja. Of even een poel, een van de twee.
5: Oké, we zijn benieuwd wat dat allemaal gaat worden. Zeg Martien, we gaan uw plaat draaien. We wensen jullie nog een hele aangename dag. Geniet nog een beetje van onze muziek en tot de volgende keer, hè?
6: Ja, zeker. Geniet vanaf van aandacht, hè?
5: Ja, dat gaan we zeker doen. Bedankt, hè?
6: Salutjes.
5: Dag Martien. Salut.

0: Ja, dat was aangevraagd door Martin, deze plaat hier bij Radio Nova. Een Danny Fabri. En Danny Fabri een klein beetje in een nieuwe stijl. Het nummer dat heette Zoveel Mooier. Gerda, vertel eens een keertje.
1: Wel, ik heb hier nog een berichtje binnengekregen van Stonzi. En hij zegt, een plaatje voor de verjaardag nog van onze Ruud gisteren. Gelukkige verjaardag van Wiltura. Nog een welgemeende proficiat en een heel mooi programma.
0: Stonzi, dankjewel voor het aanvragen van jouw plaat. Ja. En we gaan die plaat eens kijken. We gaan hem draaien. Een gelukkige verjaardag. En dat allemaal van Wiltura. Dankjewel Stonzi voor het aanvragen van dit nummer.

Ja, ja. Dat was gisteren Stonzy. Dankjewel voor het laten draaien van deze plaat. Ja, voor mezelf. Af en toe wel eens plezant. Een gelukkige verjaardag. Dat was inderdaad Wiltura. Even kijken. We hebben nog een klein half uurtje. Dus hebben jullie nog iets in gedachten? Zeg je van wel, die plaat die wil ik nog wel heel graag een keertje horen op Radio Nova. Laat het nog vroeg even weten. 0469 18 83 60.

0: Ja, het is een nummer dat het nog altijd heel goed blijft doen. Hè? Deze welgekende engelbewaarder. En dat allemaal van Marco Schuitmaker hier op de bijna zondagnamiddag. Nog zo'n kleine 20 minuten en dan zitten we alweer tegen 12 uur aan. Maar we moeten nog vlug even naar de telefoon. Goedemorgen, Rufin.
1: Ja, goedemorgen, Ruud.
0: Hoe is het ermee?
1: Goed, hè?
0: Ja?
1: Heb je gisteren ook al een gelukkige verjaardag gewenst?
0: Ah, maar, dank u wel. Dank u wel, Rufin. Zeg, toch nog heel even terug naar die koers. Jij denkt dus echt dat het Mathieu van der Poel gaat worden? Of je zou heel graag hebben dat hem het wordt?
1: Ja, ik ook. Maar mijn vrouw wil niet. Die is geen favoriet, maar ik wel.
0: En voor wie stemt Martin dan, hè?
1: Evenepoel, hè.
0: Evenepoel. Oh, geen Ambras maken vanmiddag, hè? vanavond denk ik dat we het gaan weten,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ja.
0: Ik ben ook wel benieuwd wat dat gaat worden, hoor. Hè?
1: Ja. Het zijn alle twee goed, hè?
0: Ja, er zijn er verschillende, hè, die kans maken dus om wereldkampioen te worden. We moeten het gewoon heel eventjes afwachten. Zeg, Rufin, vertel het eens, hè. Wat mag het voor jou zijn?
1: Ik wil je aanvragen, Adim, omdat ik van jou hoop.
0: Ja, die hebben we klaarstaan. En voor wie mag dat allemaal zijn? Ja, pak er maar rustig bij, we hebben tijd.
1: Mijn vrouw Martin.
0: Ja.
1: Gorlief en Pierre. Mijn zus Karin en mijn schoonbroer Jan. Karin en Jurgen. En nog een dikke proficiat dat ze grootmoeder en grootvader geworden zijn.
0: Ja, ja.
1: Lidje en Rick. Anja en Jawan. Het volledige Nova-team.
0: Dank u.
1: De Stef. Frank de Groef. Ruud en Herda.
0: Dank u.
1: Monique en Eddy, Greta en Johnny, Erijn. Ik denk dat ze momenteel nog altijd in Spanje is.
0: Ik denk het wel.
1: Nora, zoon en vriendin.
0: Mm-hmm.
1: En Frankie en Adin ook.
0: Oké. Okay. Hebben we iedereen gehad?
1: Ja, iedereen en heel die dag vergeten.
0: Voilà. Heel goed. Heel goed gevind. Zeg, maak er dan een toffe dag van.
1: Ja. En ik ga naar de koers kijken, hè. Ja.
0: Wat blieft?
1: Ik ga naar de koers
0: kijken. Ja, wij ook. Wij moeten zodanig heel eerst even naar een eetfestijntje, een potje mosselen gaan binnenwerken. En daarna gaan wij ook over naar de koers.
1: Je hebt er gisteren ook al heen, hè.
0: Ja, wat blieft?
1: Vrijdag
0: hebben we mosselen gegeten. Vrijdag. En ze waren zo lekker dat we er vandaag nog een keer gaan eten. Dus gaat allemaal in orde komen.
1: Ja, zeker.
0: Rufin, bedankt, hè, joh. We gaan jouw plaat draaien hier op de radio.
1: Ja, dank je wel, hè.
0: Ja, tot de volgende, hè.
1: Ja, tot de volgende.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Ja.
4: Eigenzinnig.
5: Anders.
4: Welkom bij Radio Nova.
3: Inderdaad, welkom bij Radio Nova. Nog tot en met 12 uur in Hallo Weekend. Gerda, vertel me vlug even.
6: Wel, ik kreeg nog een berichtje binnen van Werner. En hij schrijft, hallo Gerda en Ruud. Graag een plaatje van Berlin met Take My Breath Away. Het doet me denken aan de jaren 80, zegt hij.
3: Inderdaad, het is allemaal

0: Zo Gerda, dat was het weer. Ja. We zijn klaar, we lopen zo richting 12 uur hier op de zondagmorgen. Vandaag trouwens 27 september alweer al. Dit was Hallo Weekend.
1: Ja, bedankt aan iedereen die een verzoekje aangevraagd heeft. Ja. Bedankt aan alle luisteraars, wij zijn daar heel blij mee.
0: Tuurlijk.
1: En ik zou zeggen, blijf luisteren gewoon, want deze namiddag is er tussen 1 en 3... Het Land van de Groot met Patrick de Groot. En tussen 3 en 5 is er Muziek Vitaminen met Patrick van Bever.
0: Inderdaad, de heel wat Patrick deze namiddag op de radio. Het wordt nog gezellig op de radio via radionova.be. Dus blijf lekker luisteren. Morgen dan hoor je mij weer net na Jan Bakker. Vanaf een uur of 11 gaan we uiteraard weer lunchen met Ruud doen. Doen we een hele week lang, elke dag hier op de radio. Dus de quote en de plaat van de dag, het komt er allemaal weer aan. Dus de komende week. We wensen jullie nog een fijne dag. En ik heb nog één nummer klaarstaan, Gerda, dat ik nog kan draaien. Het is Nederlandstalig. Het komt van John de Bever. Jij krijgt die lach niet van mij gezicht.
1: Oké.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen allemaal. Allee, tot volgende week. Het zal bij mij zijn dan.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jongeman van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan één iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkend water stroomt zo de gangen in.
2: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
1: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel. Een droom die uitkomt, zegt ze.
3: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
1: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag in 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En op dinsdag is zomers.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Radio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een tweede schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Elke zondagmiddag tussen 1 en 3 uur. Het Land van de Groot op Radio Nova.

Eind jaren 70 maakte Dolly Parton een heel bewuste overstap van pure country naar popmuziek om haar grote publiek te bereiken. Baby I'm Burning was haar ultieme disco crossover hit uit 1978. Welkom hier bij Nova op deze zondag 27 september. Ik wens jullie allemaal een heel bijzondere goede namiddag toe.

Deze plaat werd opgenomen in januari 1964 en in datzelfde jaar als single uitgebracht met Sally Was a Good Old Girl, de B-kant van deze plaat. De song is een typisch Fats Domino klassieker, gedreven door zijn kenmerkende boogie-woogie pianospel. Lazy Lady 1964, dus dit is Jack Jersey.

Hoewel hij zijn carrière eind jaren 70 begon, kwam de grote explosie binnen de jaren 90 dankzij de opkomst van de commerciële zender VTM en het avondpopulaire muziekprogramma Tien om te zien. Zo werd Jovalli een nationale superster. Zijn nieuwe single van dit jaar had het over genieten. Dit is het terugblik naar het jaar 1995. Boyzone, Love Me for a Reason.

Na een periode waarin ze wegens haar gezin wat rustiger aandeed, maakte Lindsay deze maand haar officiële muzikale comeback. Ze bracht zo haar allereerste grote single uit, de solo single in 4 jaar tijd, getiteld 1000 keer gevraagd. Je hoorde haar hier met Casanova. Ken je deze nog? Terugblik naar 1987, Maury County met Yeke Yeke.

0: Manuela. Manuela.
1: Hij schreef in de jaren 70 absolute muziekgeschiedenis met deze dramatisch nummer 1 hit Manuela, een van de best verkochte en meest gecoverde Nederlandse singles aller tijden. Je hoorde hier Jacques Gerp. Ken je deze nog?

Door de decennia heen is deze plaat veel gecoverd geweest en ook gebruikt in films met onder meer The Walking Dead. Je hoort hier Henning Hofstede, Bad Moon Rising, Nicole en Hugo, toen in de tijd

0: Hoewel velen denken dat de band simpelweg vernoemd is naar het bekende stadsdeel Manhattan in de buurt van New York, koos de groep de naam destijds met een dubbele betekenis. Ze vonden inspiratie in de bekende Manhattan cocktail, een mix van whisky en vermout. Ze wilden dat hun muziek net zo goed soepel, gelaagd en warm klonk. Je hoorde hier de Manhattans, 1975, een pracht van de plaat, Kiss and Say Goodbye. We gaan er even uit in het eerste deel met Laura Lynn. Zo is het leven. Tot zo dadelijk.
1: Nee.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een tweede schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Kitty Kitty Kiss Me is een cover van 1964, maar wij draaiden de plaat van Highway uit 1981. Dit allemaal in de tweede deel hier op je eigenzinnige radio op deze zondag 27 september. We keer terug naar de jaren 70. Glen Campbell met Rhinestone Cowboy. I've been

Louis vertegenwoordigde België 2 maal op het Eurosongfestival. Beide keren behaalde hij een uitstekende 7e plaats en leefde hij klassiekers af die generaties later nog worden meegezongen aan het strand van Oostende. Dit is Helmut Lottie.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

Deze plaat, een zwoele, grotendeels instrumentale single van de studioformatie The Lovelets uit 1973. Het nummer is een schoolvoorbeeld voor de zogeheten erotische pop- en lounge muziek die begin de jaren 70 enorm populair was. The Lovelets, Kiss Me, Mio Amore. Dit is Christophe, Franstalige plaats 1965, Aline. J'avais

0: Vlaamse pophit uit april 2021. Het is een unieke samenwerking tussen de zanger en presentator Niels de Staatsbader. En dan moeten we eens de koning van de Vlaamse dancemuziek, DJ-producer Reggie Pinkston. Niels de Staatsbader, de wereld draait voor jou. Rubriek naar 1961.
1: If I were a tower of strength,

Het legendarische achtergrondverhaal van deze plaat luidt dat frontman Freddie Mercury het nummer in amper 10 minuten tijd heeft geschreven terwijl hij ontspande in een warm bad in Duitsland. Je hoorde je Queen, The Crazy Little Thing Called Love, 1979. Deze La Bionda, One for You, One for Me.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

In 1986 besloot frontman Chris Norman de band definitief te verlaten voor een solo-carrière, waarna de band doorstroomde met zanger Alan Barton. Tragisch genoeg kwam Barton in 1995 om het leven bij een fataal ongeluk met een tourbus in Duitsland. Je hoort hier Smokey, Living Next Door to Alice. We keren nog even terug naar het jaar 1967.

Smokey Robinson en The Miracles, The Tears of a Clown, 1967. Smokey vond de muziek direct klinken als een vrolijk circusorkest. Dit bracht hem op een idee om de tekst te schrijven over een clown. Hij liet zich daarbij inspireren door de beroemde Italiaanse opera, waarin een clown op het podium iedereen aan het lachen maakt. Dit was het dan weer voor vandaag hier op deze zondag. Neem afscheid van jullie met de plaat van Joey Boss met Ik hou van jou. Of veel plezier met Radio Nova, blijf luisteren en graag tot dinsdag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In Bertem in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een tweede schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het is zondag, beste vrienden van de radio. We zijn 3 uur geworden, dus hoog tijd voor jouw vitamintjes.

toch wel een hele leuke meezinger om deze aflevering van jouw muzikale vitamintjes te beginnen op deze zondagmiddag. Beste vrienden, tot en met 5 uur ben ik bij jou op de radio. Ik heb hier net al eens zitten snuisteren in onze platen die wij klaargezet hebben. En ik moet zeggen, er zit weer heel wat leuks tussen. Veel Nederlandstalig, veel Vlaamstalig zoals altijd. En heerlijke terugblikken van jaren geleden. Meer dan de moeite om alweer te blijven luisteren naar jouw eigenzinnige radio. Radio Nova, goedemiddag iedereen trouwens. We zijn vandaag begonnen met Rutger van Barneveld en dat met de mazzel dan. En deze hier, die is ook alweer een hele tijd geleden. Dee Clark is dit en Bring Back My Heart.

Wat een single, wat een single. Suzanne en Freek was dit van een jaar of 3 geleden en de helft van mij. En daarvoor hadden wij ook nog een duetje van Steve Tielens. Een duet met Liesje Winten. Een plaat van zowat een 12 jaar geleden. Vino, Vino, waar is de wijn? Wij gaan richting onze mededelingen en dat doen we met deze plaat. Hier is John Dennis. En dat alweer met een hele leuke plaat over de liefde.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is het geluid van...
3: Patrick van Bever.
4: Patrick van Bever.

viva viva el amor. Dan die Fabri die dacht, als we dan toch over de liefde aan het praten zijn, waarom niet mijn single er tussendoor. Hele leuke was dat van Danny Fabri. En leven de liefde van zo'n tweetal jaar geleden. Ja, elke zondag dan is het hier tussen 3 en 5 uur op Radio Nova. Uw muziekvitamine. Ja, en daar zorg ik dan weer voor. Ik ben Patrick van Bever. Ik ben heel blij dat jullie er ook alweer bij zijn op deze zondagmiddag. Maak het ook een beetje gezellig. Ik heb er net nog een tas koffie bijgenomen. En je moet zeggen, ze smaakt heerlijk met al deze leuke platen er tussendoor. Wij zijn toe aan een terugblik nu uit 1984. Roberto Giacchetti en de Scooters. And I saved the day.

0: heerlijk deze plaat hier op jouw radio. We hadden niemand minder dan Ben Kramer met Ben je eenzaam en alleen vannacht 1975. En daarachteraan deze terugblik van Johnny en de Hurricanes. Een heerlijke rockplaat als het ware. Clouseau die komt er nu aan en hier bij jou.
1: Wij draaien lekker
2: onze eigen goesting.
1: Radio Nova.
3: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en huur.

Ja, ik heb zoiets in mijn gedachten van altijd blijven dromen. Dromen mag, zeker en vast wel. Marloes hoorde je en dromen komen uit. En dit is een plaat nu uit 1961. Heel diep terug in het grijze verleden met deze van Earl Sinks. En Look For Me.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
2: Op 3.

Meteor was dat met deze nieuwere versie van Laat ons een bloem. Alsjeblieft, laat ons nog heel veel leuke muziek draaien hier op jouw zondagmiddag. En dat, beste vrienden van de radio, gaan we ook doen. Jean Thomas heb ik voor jullie ook meegebracht. En kom wat dichterbij, alsjeblieft. Beetje gezelligheid.

ze stromen hier weer gewoon je radio uit alsof het niets is. Al die gouden terugblikken van heel wat jaar geleden. Deze kwam uit 1968. Carrie Pickett en de Union Gap. En dat met Young Girl. Beste vrienden, wij gaan richting 4 uur uit. En dat gaan we doen met een plaat of twee. Eentje van Willemburg en José en Lange Nacht. En daarna heb ik ook nog eentje van Sheila en de Black Devotion. Met Singing in the Rain. Tot zometeen aan de andere kant van 4 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Charleroi. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Brigou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oné. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden. Maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Met Patrick van Bever aan je zijde. De soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.

pure nostalgie op jouw zondagmiddag. Vrienden van de radio, we zijn beland in deel 2 van Muziekvitamine hier bij jouw eigenzinnige radio. Deze kwam uit 1972. Echt een kraker van een hit. Corrie Konings was dat met een van haar platen. Ik kreeg toen de schuld van jou. Dat is niet lief en zeker niet op een zondag. Neem dat gerust van ons aan.

heerlijk nummer dit hier van de King Elvis Presley en Help Me Make It Through the Night. En daarvoor hadden wij ook nog Willem Bart en dat met Het Wordt Tijd Dat Ik Jou Eens Zie. In het echt dan misschien, want met de media, sociale media, de dag van vandaag, ja, niets lijkt nog echt te zijn als het ware. Deze hier, die is van Kitana, van zo'n 2 jaar geleden. Ik geloof in jou.

0: Nieuw en oud en oud en nieuw ligt heel dicht bij elkaar hier bij jouw eigenzinnige radio. 1974, Joe Harris en ik zing een lied Violetta. Zometeen nog veel meer van die platen van Violetta en van anderen. Maar de eerste die er staat aan te komen is van ABBA. Een nummer uit 1980. Our Last Summer heet dat.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Wij draaien lekker
4: ons eigen goesting.
3: Welkom bij Radio Nova.
5: U luistert naar
6: Patrick van Beven.
7: Hij is zo sexy.
8: De stem waar iedereen

0: Een van onze nieuwere platen hier in onze platenbestanden. Sander Kwarten hoor je en dat met Laat Me. Terug in de tijd, ja, dan spreken wij over van allerhande Vlaamstalige artiesten. En zo zijn er heel wat. Deze hier, die kwam met dit nummer op de proppen in 1973. Ik heb het over John Horton. En hij heeft het dan weer over lief zijn.
1: Lief.

Ja, er zijn heel wat luisteraars die ons regelmatig eens een berichtje sturen met de vraag: waar haal jullie al die terugblikken toch vandaan? Wel, heel simpel, uit onze platenbak.

0: Ja, toch wel alle gekheid op een stokje, hè? Al die heerlijke platen op jouw radio, zelfs op een zondagmiddag, net zoals vandaag. Je hoorde achtereenvolgens Love Unlimited Orchestra en I'm So Glad That I'm a Woman. En daarna deze vergeten plaat nog even van Danny Christian en Blijf Toch Vannacht Bij Mij. Zometeen staat er hier aan te komen Danny Vroger en Gary Heger na elkaar.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
4: Radio Nova.
5: Eigenzinnig.
4: Anders.
6: Je radio klinkt beter. Met Patrick van Bever.
7: Wat interesseert die mensen dan?
4: Patrick van Bever.
8: Hij moet zijn eigen mee eten me bezig gaan.

En deze man, Gary Hecher, die heeft al heel veel platen uitgebracht. De persoon ervoor iets minder. Je hoorde Gary Hecher en Als ik wegga. En daarvoor Danny Vroeger en Kom, ga met me mee. Wij gaan allemaal met onze luisteraars mee. En

ik hoop maar dat onze luisteraars ook met mij meegaan straks naar het einde van deze uitzending. Wij gaan deze op u loslaten. Het is een terugblik van net voor de jaren 80. Dolly Dots zijn dit, heel lang geleden. En Tell It All About The Boys.

0: wel een iets wat sentimenteler nummer. Hè? Deze hier van Frank van Etten van enkele jaar geleden. Wie heeft jouw lach gestolen? Vrienden van de radio, het is hier bijna 5 uur. En dat betekent dat wij hier moeten opkrassen, als het ware. Ja, dit was Muziek Vitamine op jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Ik ben er morgen namiddag terug bij om 4 uur. En dat voor een aflevering van Het Spitsuur op jouw radio. Wij gaan eruit met Bart
1: Dit
0: Kuil
1: is Radio Nova.
0: Uit de 1000.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Charleroi. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Brigou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oné. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden. Maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Radio Nova.
4: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
0: Eigenzinnig. Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Charleroi. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Brigou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Onet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova. Radio.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
2: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
1: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova. Radio Nova.

0: wij draaien lekker
1: ons eigen goesting.
0: Welkom bij Radio Nova.
2: Gina, wat doet die deur nou toch eens open?

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
2: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
1: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een K.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41

0: 40 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
2: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
2: Het is onmogelijk te consideren als normaal de dood. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
1: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Je kan wel zeggen tegen mij dat het over is, maar waarom doe je mij dit aan? Alsof je leefde in een gevangenis. Ik was toch goed voor jou en niet jou.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.

voor altijd. Ja, dat wil toch iedereen. Liefde voor altijd. Smoor verliefd van kop tot

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
2: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
1: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live.